bem, misschien nou een stap een beetje naar het verdienen toen hij president door het toernooi op Strasbourg. Dan heb ik dienst.